0: Twierdziło ono zaangażowanie Unii w zapewnianie pokoju, stabilności i suwerenności u swoich sąsiadów. Na arenie międzynarodowej Unia wzmocniła swoją pozycję za pośrednictwem inicjatyw, które stawiają na współpracę międzynarodową oraz prawa człowieka. Demokracja europejska – wspólne wartości, zasady i prawa. Najważniejszym dążeniem Unii Europejskiej jest utrzymanie wartości demokratycznych oraz praw podstawowych. Podjęto działania, by wzmocnić instytucje demokratyczne, zagwarantować praworządność oraz chronić prawa swoich obywateli. A wszystko to, aby zapewnić odporność i integralność demokracji europejskiej. Reforma wyborcza i instytucjonalna. Parlament zaapelował o reformę wyborczą i instytucjonalną, aby zwiększyć przejrzystość i rozliczalność, a także rządy demokratyczne w Unii Europejskiej. Wysunął wnioski, by usprawnić procesy decyzyjne, zwiększyć zaangażowanie obywateli w procesy demokratyczne oraz ich zaufanie publiczne do instytucji unijnych. Pomimo bezprecedensowych wyzwań, Unia osiągnęła postępy na drodze do bardziej ekologicznej, cyfrowej i odporniejszej Europy. Położyła główny nacisk na odnowę gospodarczą, działania klimatyczne i wartości demokratyczne. Dzięki temu jest teraz dobrze przygotowana na wyzwania przyszłości. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.
1: Het is tijd om te gaan stemmen. Van 6 tot en met 9 juni dit jaar zullen miljoenen EU-burgers helpen de toekomst van de Europese Unie vorm te geven door te stemmen bij de Europese verkiezingen. Het Europees Parlement is de enige rechtstreeks verkozen EU-instelling en de Europese verkiezingen zijn dan ook één van de grootste democratische evenementen ter wereld. In deze podcastreeks leggen we je alles uit wat je moet weten over de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. In deze aflevering nemen we een belangrijk thema onder de loep. Hoe vind je in tijden van desinformatie betrouwbare bronnen? En hoe herken je officiële informatie van de EU-instellingen? Met de Europese verkiezingen voor de deur is het belangrijk om jezelf goed te informeren over de kandidaten, hun beleid en de belangrijke kwesties die op het spel staan. Het internet staat echter vol met misleidende informatie en dat maakt het moeilijk om feiten te onderscheiden van fictie. Vandaag bekijken we een aantal strategieën die we kunnen volgen om onze weg te banen door het informatielandschap. Laten we beginnen door onszelf de volgende vraag te stellen. Waarom zijn betrouwbare bronnen zo belangrijk? Foute informatie kan onze kijk op zaken en onze beslissingen beïnvloeden, vooral als het aankomt op stemmen. De Europese Unie is een complex geheel en om te begrijpen hoe het allemaal werkt, hebben we nauwkeurige informatie nodig. Als we online op zoek gaan naar informatie, typen we eerst enkele sleutelwoorden in een zoekmachine in. Dat is zeker niet verkeerd, maar hou er rekening mee dat de eerste zoekresultaten niet per se van de betrouwbaarste bronnen komen. Vaak gaat het om webpagina's die het grootste aantal bezoekers hebben of die simpelweg gesponsord zijn. Een eerste belangrijke strategie om betrouwbare bronnen te vinden is rechtstreeks naar de officiële websites van de Europese instellingen te gaan. Daar vind je nauwkeurige en actuele informatie over beleidsmaatregelen, wetgeving en de rol van de instellingen. De voornaamste officiële website van de EU is europa.eu. Op deze website kun je veel informatie terugvinden die van de Europese instellingen zelf komt. Maar hoe herken je officiële EU-websites? Alle officiële websites van de EU hebben een domeinnaam die eindigt op europa.eu. Je kunt de websites ook altijd raadplegen in alle officiële EU-talen. En onderaan een pagina kun je verwijzingen zien naar andere EU-instellingen en kanalen. Bovendien worden de feiten en cijfers op de websites van de EU altijd gecontroleerd en bevestigd, op basis van wetenschappelijke bronnen en door instellingen die zich bezighouden met statistieken.

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Het internet is een buitengewoon efficiënt en nuttig instrument dat ons een heleboel voordelen en kansen oplevert in ons dagelijks leven. Vandaag de dag zijn we maar een muisklik verwijderd van een enorme schat aan informatie. En we kunnen werkelijk overal het laatste nieuws volgen en in contact blijven met vrienden en familie. Maar de online wereld evolueert constant en dus moeten wij, en dan vooral kinderen en jongeren, beseffen welke risico's internetgebruik met zich meebrengen. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze podcast gaan we het hebben over de dag van een veiliger internet en wat de EU doet om van het internet een veiligere plek te maken. Laten we eerst nagaan wat de dag voor een veiliger internet precies is en waarom die zo belangrijk is. In de loop der jaren is deze dag een jaarlijkse mijlpaal geworden op het vlak van online veiligheid. Het begon allemaal in 2004 met een initiatief in het kader van het EU-programma voor een veiliger internet. Nu, ruim 20 jaar later, wordt deze dag in meer dan 180 landen gevierd. De bedoeling ervan is om mensen bewuster te maken over actuele veiligheidsproblemen online en om iedereen, en in het bijzonder kinderen en jongeren, te leren hoe ze veilig op het internet kunnen surfen. Hoe kan je zelf je steentje bijdragen aan de dag voor een veiliger internet? Elk jaar in februari raken miljoenen mensen ter wereld op deze dag geïnspireerd om samen te werken aan een veiliger en beter internet voor iedereen. Het motto luidt Samen voor een beter internet. En in dat kader worden nationale comité's van de dag voor een veiliger internet en hun partners uitgenodigd om activiteiten rond online veiligheid te organiseren. In 2012 werd met EU-steun een netwerk van centra voor een veiliger internet opgericht. Dit maakte deel uit van de Europese strategie voor een beter internet voor kinderen, die door de Europese Commissie werd uitgewerkt. Vandaag de dag hebben de meeste EU-landen hun eigen centrum voor een veiliger internet. Mensen kunnen contact opnemen met het centrum in hun land om te ontdekken wat er in hun buurt zoal te doen is in het kader van de dag voor een veiliger internet. Het Belgische Centrum voor een Veiliger Internet heet BetterNet en wordt mede gefinancierd door de EU in het kader van het programma Digitaal Europa. Voor de dag van een veiliger internet organiseerde BetterNet dit jaar een webinar over jongeren en de werking van AI, getiteld AI in het dagelijks leven, werken met kinderen en jongeren. In Nederland is er dan weer het Safer Internet Center, oftewel SIC, dat ook EU-financiering krijgt via Digitaal Europa. Dit jaar nodigde het SIC mensen uit om aan een webinar en een conferentie deel te nemen om de dag van een veiliger internet te vieren. Wat doen de centra voor een veiliger internet? Deze centra bieden informatie, advies en hulp aan kinderen, ouders, leraren en opvoeders over digitale thema's. Daarnaast bestrijden ze online seksueel misbruik van kinderen. Ze werken op EU-niveau samen en wisselen middelen en beste praktijken uit via Better Internet for Kids, het Europese portaal voor online veiligheid. De centra voor een veiliger internet verlenen meestal drie soorten diensten. Het beheer van een nationaal bewustwordingscentrum, dat wordt gecoördineerd door het INSAFE-netwerk, een hulplijn en een hotline die wordt beheerd via de internationale koepelorganisatie INHOPE. De hulplijnen bieden advies aan jongeren, ouders en opvoeders over schadelijke inhoud en gedragingen op het internet. De hotlines daarentegen maken het iedereen mogelijk om illegale online inhoud, zoals materiaal van seksueel misbruik van kinderen, anoniem te melden. Een van de zaken waar de Europese centra voor een veiliger internet zich op toeleggen, is de bescherming van de digitale identiteit van mensen. Het Belgische centrum BetterNet beschrijft een digitale identiteit als dat wat je online van jezelf wilt laten zien. Daaronder valt alles wat we rechtstreeks op platforms als Facebook en TikTok delen, maar ook de digitale voetafdrukken die we op allerlei andere plekken achterlaten. Denk bijvoorbeeld aan posts op internetfora, comments bij foto's, handtekeningen voor petities en recensies en aanbevelingen. Onze digitale identiteit omvat ook digitale gegevens zoals ons e-mailadres, onze bankgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden en zelfs onze medische geschiedenis en biometrische gegevens. Welke stappen heeft de EU ondernomen om onze digitale identiteit te beschermen? Wel, onze persoonsgegevens worden beschermd door het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Als toevoeging op het handvest hebben het parlement, de commissie en de raad in december 2022 de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium ondertekend. Met die verklaring verbinden de EU-instellingen zich ertoe de belangen van de burgers te beschermen tegen cyberbeveiligingsrisico's en cybercriminaliteit, zoals gegevenslekken en identiteitsdiefstal. De EU wil helpen persoonsgegevens te beschermen en mensen de kans geven om de controle over hun digitale identiteit te behouden. Daarom heeft ze de zogenoemde Europese portemonnees voor digitale identiteit bedacht. Die kan je binnen de EU gebruiken als een handig en veilig online identiteitsbewijs. Ze zullen in de hele EU worden erkend en met een enkele muisklik zul je op een veilige manier specifieke persoonsgegevens, zoals je leeftijd of nationaliteit, kunnen delen. Daarnaast zal je geen andere informatie moeten prijsgeven waarmee je geïdentificeerd kunt worden. Door zo'n digitale portemonnee te gebruiken, zul je de volledige controle over je persoonsgegevens hebben, omdat je altijd heel precies kunt kiezen welke informatie je deelt. Als je je inschrijft op een online platform, zou je bijvoorbeeld je leeftijd kunnen meedelen zonder je geboortedatum te onthullen. De verordening over het Europees kader voor digitale identiteit is in mei 2024 in werking getreden. Nu moeten de EU-landen er voor eind 2026 voor zorgen dat alle burgers en inwoners van de EU toegang hebben tot tenminste één Europese digitale portemonnee. Hoe kunnen we onze digitale identiteit beschermen? We kunnen bepalen wat mensen online over ons te weten komen door twee keer na te denken over wat we posten, door geen connectieverzoeken van onbekenden te aanvaarden op sociale media en door na te gaan of links betrouwbaar zijn voor we erop klikken. Het leven in dit digitale tijdperk brengt een heleboel uitdagingen met zich mee, maar het internet biedt ons ook zoveel voordelen. De EU maakt zich sterk voor een veiliger internet, waar ieders rechten worden beschermd. Daar moeten we allemaal ons steentje aan bijdragen. Blijf je dus informeren, kom op voor jezelf en surf veilig. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Le Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit 2025. Les journalistes Andrzej Poczobut de Biélorussie et Mzia Amaglobeli de Géorgie, actuellement emprisonnés, sont les lauréats 2025 du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit décerné par le Parlement européen. Andrzej Poczobut est un journaliste, essayiste et blogueur issu de la minorité polonaise de Biélorussie. Il est connu pour ses critiques à l'égard du régime d'Alexandre Loukachenko et est devenu une figure emblématique de la lutte pour la liberté et la démocratie en Biélorussie. Emprisonné depuis 2021, il a été condamné à 8 ans de détention dans une colonie pénitentiaire. Le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises sa libération immédiate et inconditionnelle. Mzia Amaglobeli est une journaliste géorgienne et directrice de médias en ligne. Elle a été arrêtée en 2025 pour avoir participé à une manifestation antigouvernementale et a été condamnée à 2 ans de prison pour des motifs politiques. Elle est la première femme faite prisonnière politique en Géorgie depuis l'indépendance du pays. Elle lutte pour la liberté d'expression et est devenue le symbole du mouvement de protestation pro-démocratique géorgien qui s'oppose depuis les élections d'octobre 2024 au parti Rêve géorgien au pouvoir. Les autres finalistes étaient d'une part les étudiants serbes qui ont lancé des manifestations nationales après l'effondrement de l'auvent d'une gare ferroviaire à Novi Sad en 2024 qui a coûté la vie à 16 personnes, et d'autre part, les journalistes et les travailleurs humanitaires en Palestine et dans toutes les zones de conflit, représentés par le syndicat des journalistes palestiniens, le Croissant Rouge, et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit a été créé en 1988, pour rendre hommage à des personnes et à des organisations qui défendent les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il porte le nom du physicien et dissident politique soviétique Andrei Sakharov. Le lauréat du prix remporte la somme de 50 000 euros.

0: mensenrechten en de fundamentele vrijheden in zijn land. Dat heeft hem zijn vrijheid en bijna zijn leven gekost. In naam van het Europees Parlement roep ik op tot zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.
1: Na de prijsuitreiking in december 2021 zei David Sassoli, destijds voorzitter van het Europees Parlement, het volgende.
0: Vandaag betekent deze Sakharov-prijs ook dat het Europees Parlement aandringt op de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Alexei Navalny.
1: Deze woorden vonden geen gehoor, net zo min als de vele oproepen van de EU bij de Russische autoriteiten. Navalny, die aanvankelijk gevangen werd gehouden in de Vladimir-regio, ten oosten van Moskou, werd in december 2023 overgebracht naar Sharp in Siberië. Hij werd op 16 februari dood aangetroffen in de gevangenis waar hij een straf van 19 jaar uitzat op basis van beschuldigingen die algemeen werden beschouwd als politiek gemotiveerd. Op 28 februari, slechts 12 dagen na de dood van Navalny, sprak zijn vrouw, Julia Navalnaya, het Europees Parlement toe tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg. Ze was duidelijk aangedaan toen ze zei:
2: If you really want to defeat Putin.
0: Als je Poetin echt wil verslaan, moet je innovatief zijn, mag je niet saai zijn. Poetin is de leider van een georganiseerde criminele bende. Jullie en wij allemaal moeten deze criminele bende bestrijden. En de politieke nieuwigheid daarbij is om methoden voor de bestrijding van georganiseerde misdaad te hanteren. En niet die van politieke concurrentie, geen diplomatieke notas uit te wisselen, maar onderzoek te doen naar de financiële machinaties. Geen verklaringen van bezorgdheid af te leggen, maar op zoek gaan naar maffialeden in jullie landen. Naar discrete advocaten en financiers die Poetin en zijn vrienden helpen om geld te verbergen.
1: In de grote vergaderzaal zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende.
3: This house and its members
0: Dit parlement en zijn leden veroordelen de moord op Navalny in de sterkst mogelijke bewoordingen. Het is een misdrijf waarnaar een onafhankelijk internationaal onderzoek moet worden ingesteld. De wereld verdient gerechtigheid.
3: Justice.
1: Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het de moord op Alexei Navalny krachtig veroordeelde en Julia Navalnaya volledig steunde in haar vastberadenheid om zijn werk voor te zetten. Het parlement benadrukte dat het Russische volk niet mag worden verward met het oorlogszuchtige en autocratische Kremlin-regime. Het sprak zijn solidariteit uit met iedereen in Rusland en daarbuiten, die ondanks de vredeonderdrukking en de ernstige persoonlijke gevolgen de moed blijft vinden om de waarheid te spreken. Deze podcast is beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen en in het Russisch. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

In zijn agron zouden twee bachen een veiliger wind. Tommy de vergen der jongens naar Genehe van Oesche winnen les een eentes oorbach. Kan er hier een eentes. Sjanskool kan er macht goed door haar hennen. Ach temisch nes deine is toch zo scheel kan tischken deil er een dag te dalo. Is koeënte het er bijlst uit geleer een eentes oorbach eet kan er hier een eentes. Agus tijd kengelte gehoef te leiden. In het nakonner hieson lijkt er mag wielig aan eentes. Antrigue vij meentje, ne nehe gerfeder agus nachfed lesje jenef, agus antrigue neemt er kinti. Neer jenen tier kjaan de gonner hier aan eentes je hienu agus jengnu, eentien chie galanischine wielige lijkt er mag ze gonwesson. Maar hample, dli aan eentes je armo, ko ibrule balstuit elle, agus ibrule goorle chele in instituut die weinte kazuile parlement na horpe. Tana hoble gaudie lijkt er schies in zijn konner hier kengeltuch. Kijk hier een reële lanoint. Ach dat eerste naaf kengeltuch eigen eentes koma, ouwel derve hepol toile agus troilinte, a reetien aan tlie de genevigste tauchie, ach nacht meen al gervai mig koort na een eentes. Buen een schel aan eentes le tier haar hannig lichele ter is een darak oge daunde, gun een tier gein agus an rahunas a arbert. Kurig thuis let een junstel sa in zijn eeuwig kwegedi, geluwe ter is een chalwik. Is mijn of simply a kochtige viaun. Is luchanske mig tierha taig oberlich hele er vaunach na meeche twidlenig hele. An heerd voorklok viele viaun na konren na roive in eeuwig kwege schacht. Bonnier gan kofabel oorpoch lesje gonwason. Wie je maar aim lesje nasken en eerst gluhe van oe de geelager na horpe, agus bakken i tra dollar of wind. An spruch viaun na marge kutne van oe, in een wetter Ari, Dina, Shervishi, agus Arige de Glooshocht van Heersche. Nier bonnig een tentes orpoch het algering salat aan nu woonlesch, ach lagg schiers een wandlocht do. Anson in nedig nog do wie Korkanuna aan den Hofabel, Conrad Maastricht, a dokter en Conrad en tentes orpoch er goma. Beesin en pointer gehonig een tentes orpoch er een seil den kje door. Gooig een Conrad son nes fuiden na koisiach na meerte, agus togegestach eentes politoer lesch. In a hantas an kruhig baunlesh than ergadra einar an euro, agus tugugustach quinchap na seranachta orapi. Se vegeslishin na gravdina in a seranig than antas in a online, as neoain da dir fein, agus vise de kjartiko merachtant, daligobber, agus votail er vaun trastoren. Insnabliantin iugsan lanant antas erig fas agus agahru. De conra Amsterdam is sheeni agenedung nog a shacht, den ag ahraha chauwig leshin antas faimu er vaun nias rianole, agus de dalvig an tentas de hachtestach tier hanua. Tug ag nias mo kochta de feilement na horpa chuma, rud a dog rev an tentas nias den lahi agus nias kontasi da heranig. An son, in gravil se shacht, sheeni ag Conra Lisboin. Is feder a rog arbe an Conra son an nua hanru is den a year an antas. Lesh an Conra, den ag kursi kintorach de nias efoch ti, na ti ag rool feilement na horpa agus na parliament di na shunta, agus krohi ag antas nias tre yar ki. In een hand is aan toegestach oogster aan Lanaimshire er een goorle oorpoch agus oordan die Lanaimshire de genoegiachtige. Se sin le rage toge kennerig neus mo dan eentes er een oordan daunde. Nie schrien parlement na horpen de konner hi, ach bien rolri hartige keer in moon luna gunner hi. Togen si god de heranig na horpen, agus den si geloordes na hafrehe a hagenestachlis na konner hi a ervas. Le hemacht damet an nieuws mal kochte feit tegen parlement onder kan er hi, o hef nu echt toorachte de, o hef kinti fe vashe het neantis de, agus o hef kenneracht an chomishoen oorpig arau nu de. Bien rolig in parlement goma gach oor ahriter na kan er hi. Kegen ennen na reelte si ieder vaartiecht in a hafehe, teter a goyle lish in parlement agus kahe si toor ma hoort ohi in le. Gehach omer, si het kan er hi an eentis an bouwne tale gach nie jennen an teentis. Is koeënte het kengeltuch eet a leggen schies an tliege vijmien an tentes. Koeisie tradaal as ergedisch, an baartes ee reide, agus prunsebel geen lachige in a mask. Agus de reer maar urbrien an tentes, verbrieter na konner hi choma. Se Europarl Radio, Radio Graeslein, Farlement na Horpe, ucher an podkwele saad de laher.

0: lanúnach ar ar sochaí fós látá na bhán. Tá sé tátach gnáméis ar an aimseirtá thart agus go inimiis cummóra ar gníomhathe ó bhfuil Toussaint Louverture a bhí ina cheanara sa chóra go gunn na sclavíochtta a Háití. Tréad na dachas agus tre gníomhéis chóirdathe ar an leil idirnáisiúnta agus é leil inéantais ar réon. Tá iirecht á denmh chun cura gine an chinníochas, freisucht a bhócailt, chuanna sa chur chun cín, agus sochaí níos cuiimsethí agus níos cofirme a chruthú de chách. Si Parliament na Hárpa a chur an podchéile sa a de láthair. Is féad leat éisteach de tuile podchéiltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hárpa.
1: We horen vaak over EU-wetten die in Brussel worden gemaakt. Maar wat gebeurt er als die wetten worden overtreden? Of als landen het niet eens kunnen worden over wat ze eigenlijk betekenen? Het Hof van Justitie van de Europese Unie is in zulke gevallen bevoegd om op te treden. Het Hof van Justitie van de EU is de rechterlijke autoriteit van de EU. Maar welke rol speelt het concreet? Het zorgt ervoor dat het EU-recht door alle EU-landen op dezelfde manier wordt uitgelegd en toegepast. Dit betekent dat landen, instellingen en bedrijven allemaal dezelfde regels volgen en dat jouw rechten als EU-burger worden beschermd. De rechterlijke autoriteit heeft haar hoofdkantoor in Luxemburg en bestaat uit twee hoofdorganen. Het eerste orgaan is het Hof van Justitie zelf, dat ingrijpt wanneer nationale rechters niet zeker weten hoe het EU-recht moet worden uitgelegd. Ze kunnen dan om een zogenoemde prejudiciële beslissing vragen. Het Hof van Justitie evalueert ook bepaalde EU-wetten om te zien of ze nietig moeten worden verklaard en behandelt rechtsvragen in hoger beroep na een beslissing van het gerecht. Wat is dan het gerecht, zul je vragen? Dat is het tweede orgaan van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het houdt zich voornamelijk bezig met zaken die aanhangig zijn gemaakt door personen, bedrijven of organisaties, in het bijzonder wanneer beslissingen van EU-instellingen worden aangevochten. Het Hof van Justitie heeft één rechter uit elk EU-land en wordt ondersteund door advocaten-generaal, die onafhankelijke juridische adviezen uitbrengen om te helpen bij uitspraken. De zittingen zijn openbaar en beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen. De eerste president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was Massimo Pilotti, een Italiaanse rechter. In zijn inaugurele toespraak in 1952 vatte hij de geest van het Hof met deze woorden samen.
2: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
1: De rechters van het Hof hebben maar één ambitie, zich waardig te tonen voor het vertrouwen dat de lidstaten in hen stellen, door zich volledig te wijden aan het welzijn van de gemeenschap. Je vraagt je misschien af in welke zaken het Hof van Justitie van de Europese Unie dan concreet uitspraak doet. We geven je een overzicht. Ten eerste beslecht het Hof juridische geschillen wanneer landen het EU-recht schenden. Denk bijvoorbeeld aan landen die een bepaalde EU-richtlijn niet correct uitvoeren. Ten tweede treedt het Hof van Justitie van de Europese Unie op wanneer nationale rechters om hulp vragen. Als een rechter in Italië of Polen niet zeker weet hoe een EU-regel moet worden uitgelegd, kan die het Hof van Justitie vragen om verduidelijking. Tot slot doet het Hof uitspraak wanneer beslissingen van EU-instellingen worden aangevochten. Stel dat het parlement of de commissie een verordening goedkeurt die volgens jou de grondrechten schendt. Als het Hof van Justitie van de Europese Unie het met je eens is, kan het beslissen om die wet nietig te verklaren. Wil je een beroemde uitspraak van het Hof horen? In 2017 verklaarde het dat Uber een vervoersbedrijf was en niet alleen een digitaal platform, waardoor de regelgeving voor Uber in heel Europa veranderde. Waarom is dit allemaal belangrijk voor jou? Of je nu iets koopt op het internet, in het buitenland werkt, of je zorgen maakt om de bescherming van je gegevens, de EU-wetgeving heeft invloed op je leven. Het Hof van Justitie van de Europese Unie zorgt ervoor dat die wetgeving eerlijk wordt toegepast. De uitspraken van het Hof scheppen precedenten. Ze vormen het toekomstige EU-beleid op het gebied van migratie, klimaatactie, consumentenrechten en nog veel meer. De volgende keer dat u dus hoort over een belangrijk EU-besluit of een juridische strijd om digitale rechten, weet dan dat het Hof van Justitie van de EU achter de schermen werkt om de rechtsstaat te verdedigen in de hele Europese Unie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
3: In Europa il cancro è la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. Ogni anno si contano quasi

0: grands projets tels que le musée de la culture byzantine à Thessalonique. Elle lance aussi sa célèbre campagne pour le retour des sculptures du Parthénon.
1: What does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
0: Que représente Shakespeare pour l'Angleterre? Et la cathédrale Saint-Paul? Que représente le Taj Mahal pour l'Inde? Et les peintures de la chapelle Sixtine pour l'Italie? Les marbres du Parthénon sont notre fierté. Ils sont notre identité. Ils sont notre lien avec l'excellence grecque. Ces œuvres incarnent notre idée de la démocratie et de la liberté. Mais son plus grand héritage à l'échelle européenne, c'est sans doute la création des capitales européennes de la culture. Elle convainc les ministres européens de faire de la culture une priorité pour l'Union. Athènes sera la première capitale européenne de la culture en 1985. Mélina Mercouri tisse également des liens culturels avec les pays d'Europe de l'Est, avant même la chute du rideau de fer. Au début des années 90, elle jongle à nouveau entre art et politique. Quand le PASOK revient au pouvoir en 1993, elle reprend le ministère de la Culture et met l'accent sur les liens entre culture et éducation. Mélina Mercouri s'éteint à New York en 1994. Ses funérailles, célébrées avec les honneurs réservés à un premier ministre, témoigne de l'amour profond que lui portait le peuple grec. Aujourd'hui, sa vision continue de rayonner à travers la fondation Mélina Mercouri, qui fait vivre la culture grecque dans le monde entier. Depuis 2007, la fondation décerne chaque année le prix du théâtre Mélina Mercouri à une jeune actrice, à qui est aussi remise la broche emblématique de Mélina, qui est passée d'une lauréate à l'autre, gardant ainsi vivant son esprit sur la scène. Pour Mélina Mercouri, ce n'était pas une affaire de titre ou de trophée. Ce qui comptait, c'était l'amour. L'amour de la Grèce, et celui qu'elle recevait en retour. Sa voix et sa vision continuent à inspirer les générations d'aujourd'hui. Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen.
2: Als ze zijn verkozen, kunnen parlementsleden verschillende rollen op zich nemen. Zo kunnen ze voorzitter van het Europees Parlement worden, zitting nemen in commissies of zelfs als waarnemer aan de slag gaan. Die laatste functie wordt minder besproken, maar speelt wel een belangrijke rol binnen het parlement. In deze aflevering bespreken we wie de rol van waarnemer op zich kan nemen, welke taken waarnemers hebben en hoe ze te werk gaan. Verkiezingen zijn van cruciaal belang voor een goed werkende democratie. Om ervoor te zorgen dat die verkiezingen ook eerlijk, vrij en democratisch verlopen, bestaat er zoiets als verkiezingswaarneming. Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol in dit proces en stuurt delegaties naar landen die daar vooraf om hebben gevraagd. Daarnaast neemt het parlement al sinds 1994 verkiezingen waar in landen van buiten de EU. Voor zijn waarnemingsactiviteiten werkt het Europees Parlement nauw samen met de Europese Raad, de Europese Commissie en andere internationale instellingen. In de afgelopen 20 jaar heeft de EU meer dan 200 verkiezingswaarnemingsmissies uitgevoerd in zo'n 75 landen. Tegenwoordig stuurt het parlement jaarlijks tot wel 12 delegaties over de hele wereld. Deze delegaties vormen een aanvulling op lange termijn missies die onder leiding staan van de EU of van het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De leden van het parlement spelen een centrale rol in verkiezingswaarnemingsmissies. Elke missie wordt geleid door een parlementslid die door de bevoegde vicevoorzitter van de Europese Commissie wordt benoemd tot hoofdwaarnemer. Delegaties bestaan gewoonlijk uit 7 parlementsleden die lid zijn van verschillende fracties. Ze spenderen dan zo'n 4 of 5 dagen ter plaatse en ontmoeten daar de lokale autoriteiten, politieke partijen, NGO's en andere waarnemers. Tijdens de verkiezingen zelf nemen de betrokken parlementsleden waar hoe de stembureaus worden geopend en gesloten, hoe er wordt gestemd en hoe de stemmen worden geteld in stemlokalen en andere locaties. Vervolgens houden ze een persconferentie waar ze hun voorlopige bevindingen presenteren. Parlementsleden weten maar al te goed hoe het is om zich bij de verkiezingen kandidaat te stellen en begrijpen de uitdagingen en nuances van verkiezingen dus als geen ander. Ze hebben dan ook een uniek perspectief en kunnen daardoor het hele proces op een doeltreffende manier overzien. Hun aanwezigheid tijdens verkiezingen vergroot ook de zichtbaarheid en legitimiteit van de waarnemingsmissies. Natuurlijk houden de parlementsleden zich tijdens de missies aan een strikte gedragscode. Zo moeten ze belangenvermenging vermijden, mogen ze niet tussenkomen in het verkiezingsproces en kunnen ze pas na de persconferentie commentaar geven over kandidaten,

Welkom bij Geschiedenis en Feiten. In deze reeks gaan we dieper in op belangrijke historische gebeurtenissen, waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. In deze aflevering nemen we een van de belangrijkste mijlpalen van de Europese integratie onder de loep, het Verdrag van Maastricht. Ook komen het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice aan bod, waarmee het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd. We besteden daarbij aandacht aan de historische context, de tijdsgeest waarin deze verdragen in werking zijn getreden en wat daarmee is bereikt.

Om het verdrag van Maastricht beter te begrijpen, moeten we eerst even terug in de tijd voor wat historische context. Het Europese project ging van start in de nasleep van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De Europese regeringen waren vastbesloten om een nieuwe oorlog te voorkomen. En volgens hen zou economische samenwerking leiden tot duurzame vrede. Vanuit die overtuiging richtte zij in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Daarop volgde bij het Verdrag van Rome in 1957 de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De volgende belangrijke stap was de Europese Akte van 1986. Het doel daarvan was om uiterlijk in 1992 een interne markt binnen de Europese Economische Gemeenschap tot stand te brengen. Deze interne markt zou het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal garanderen. Aan het eind van de jaren 80 hadden de leden van de Europese Economische Gemeenschap echter behoefte aan verdere integratie. Niet alleen economisch, maar ook op politiek gebied. Het Verdrag van Maastricht, officieel het verdrag betreffende de Europese Unie, werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend door de 12 leden waaruit de Europese gemeenschappen toen bestonden. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking, nadat het door alle leden was geratificeerd. Het Verdrag van Maastricht was op allerlei manieren baanbrekend. In de eerste plaats werd de Europese Unie formeel opgericht, waardoor de Europese Economische Gemeenschap een nauwer en meer omvattend samenwerkingsverband werd. Daarnaast werd het burgerschap van de EU geïntroduceerd. Dankzij dit nieuwe concept konden burgers vrij binnen de Europese Unie reizen en verblijven. Ze kregen ook actief en passief stemrecht bij lokale verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in een EU-land van hun keuze. Dat bracht een sterker gevoel van Europese eenheid en identiteit teweeg. Een van de belangrijkste aspecten van het Verdrag van Maastricht was dat het de blauwdruk vormde voor de Economische en Monetaire Unie. Die leidde uiteindelijk tot de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt, waarmee de economische stabiliteit zou worden gestimuleerd en handel en reizen tussen de EU-landen makkelijker zouden worden. Met het verdrag kwam een Europese Unie tot stand die rustte op drie pijlers. De eerste pijler betrof de Europese gemeenschappen en omvatte beleid op het gebied van economie, sociale zaken en milieu. De tweede pijler bestond uit het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Het doel daarvan was zorgen voor een uniforme externe aanwezigheid en veiligheidsstrategie. Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken vormde de derde pijler, met als zwaartepunten rechtshandhaving, juridische zaken en immigratiebeleid. Dankzij het verdrag werd de rol van het Europees Parlement aanzienlijk groter, en wel door de invoering van een medebeslissingsprocedure. Daarmee kreeg het parlement ruimere wetgevingsbevoegdheden en werd het samen met de Raad van de Europese Unie op veel beleidsterreinen medewetgever. Het parlement kreeg via dit verdrag ook meer invloed op de Europese Commissie. Zo kreeg het de bevoegdheid om de voorgedragen kandidaat voor het ambt van voorzitter van de commissie en de commissie als geheel goed te keuren of af te wijzen. Daarnaast kreeg het parlement een sterkere rol toebedeeld bij begrotingszaken, waardoor het meer controle kreeg over de EU-begroting. Dankzij deze ontwikkelingen is het besluitvormingsproces van de EU transparanter geworden en is de wil van de burger beter vertegenwoordigd. Het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam en later het Verdrag van Nice. Het Verdrag van Amsterdam werd ondertekend op 2 oktober 1997 en trad in werking op 1 mei 1999. Het had tot doel de Europese instellingen te stroomlijnen als voorbereiding op toekomstige uitbreidingen van de EU. Ook werd het concept van nauwere samenwerking geïntroduceerd. Dat houdt in dat een groep EU-landen ervoor kan kiezen om onderling een samenwerking aan te gaan om op bepaalde terreinen vooruitgang te boeken, zelfs als andere EU-landen daar niets voor voelen. Deze flexibiliteit was essentieel om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en belangen van een groter wordende EU. Verder werd bij het Verdrag van Amsterdam het sociale hoofdstuk opgenomen in het EU-recht, waarmee het belang van sociale rechten, werkgelegenheid en non-discriminatie werd benadrukt. Het verdrag was ook bedoeld om een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen, die moest leiden tot nauwere samenwerking tussen de EU-landen op het vlak van bijvoorbeeld asiel, immigratie en justitie. Bovendien is het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid dankzij het verdrag aangescherpt, omdat daarbij de functie van hoogste diplomaat van de EU in het leven werd geroepen. Dankzij de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, zoals deze belangrijkste diplomaat officieel heet, kan de EU eensgezinder optreden op het internationale toneel. Verder werden de Europese instellingen via het verdrag hervormd
om de efficiëntie daarvan te verbeteren en werden de medebeslissingsprocedure en de bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid. Het verdrag van Nice werd op 26 februari 2001 ondertekend en trad 2 jaar later in werking. Het diende er vooral toe om de EU voor te bereiden op de grootste uitbreiding tot nu toe, de toetreding van 10 nieuwe landen in 2004. Met dit verdrag werd de weging van stemmen in de Raad bijgesteld, werd de samenstelling van de Europese Commissie gewijzigd en werd het gebruik van besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen uitgebreid. Deze veranderingen waren cruciaal om ervoor te zorgen dat de besluitvormingsprocessen van de EU ook met een groter aantal lidstaten efficiënt en doeltreffend zouden blijven.

via het verdrag van Maastricht en de daaropvolgende verdragen van Amsterdam en Nice zijn er cruciale stappen gezet in het Europese integratieproces. Met het verdrag van Maastricht werd de basis gelegd voor de EU zoals we die vandaag de dag kennen, door de invoering van verregaande politieke, economische en sociale veranderingen. Hierop werd voortgebouwd met het verdrag van Amsterdam en het verdrag van Nice, waarbij institutionele kwesties werden aangepakt en de EU werd voorbereid op nieuwe uitbreidingen. Deze verdragen weerspiegelen de dynamische en evoluerende aard van de Europese Unie. Ook blijkt eruit dat de EU zich kan aanpassen en hervormen als zich nieuwe uitdagingen en kansen voordoen. Ook als de EU blijft groeien en veranderen, zullen deze oprichtingsverdragen de grondslag vormen voor haar structuur en bestuur. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.